0: chatgroepen worden ze blootgesteld aan haatdragende boodschappen en geweldsfantasieën. Onderzoekers zien steeds vaker dat dit soort radicalisering uitmondt in daadwerkelijke dreiging en geweldsuitbarstingen. Dan het weer nog. Morgen is het overwegend droog en zonnig met 15 tot 17 graden, maar hier en daar is er kans op wat sluierbewolking. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je dat morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
7: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.

CD.

0: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. President Donald Trump zegt dat Oekraïne met steun van de EU en de NAVO de oorlog tegen Rusland kan winnen en zijn grondgebied kan heroveren. De provincie Groningen plaatst nieuwe fluoriserende borden in de beruchte Mario Kart-bocht tussen de zuidelijke en westelijke ringweg. Het extreemrechtse geweld van afgelopen zaterdag kwam voor de AIVD en de NCTV niet onverwacht. Dan het weer nog. Morgen is het overwegend droog en zonnig met 15 tot 17 graden, maar hier en daar is er kans op wat sluierbewolking. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio. Radio
1: Experience. Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
7: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Radio Experience. President Donald Trump zegt dat Oekraïne met steun van de EU en de NAVO de oorlog tegen Rusland kan winnen en zijn grondgebied kan heroveren. Dat is een opvallende draai, aangezien hij eerder nog opriep om de Donbass op te geven. Trump uit kritiek op Poetin en noemt Rusland een papieren tijger. De VS blijven wapens leveren aan de NAVO. De provincie Groningen plaatst nieuwe fluoriserende borden in de beruchte Mario Kart-bocht tussen de zuidelijke en westelijke ringweg. Bestuurders worden zo beter gewaarschuwd voor de scherpe bocht en de maximumsnelheid van 50 km per uur. Ook bestaande borden worden vervangen. Eerder dit jaar werd het asfalt aangepast. Onderzoek naar rijgedrag en wegveiligheid loopt. Resultaten volgen dit najaar. Het extreemrechtse geweld van afgelopen zaterdag kwam voor de AIVD en de NCTV niet onverwacht. De diensten waarschuwen allang voor snelle online radicalisering, vooral onder jongeren. Via sociale media en chatgroepen worden ze blootgesteld aan haatdragende boodschappen en geweldsfantasieën. Onderzoekers zien steeds vaker dat dit soort radicalisering uitmondt in daadwerkelijke dreiging en geweldsuitbarstingen. Dan het weer nog. Morgen is het overwegend droog en zonnig met 15 tot 17 graden, maar hier en daar is er kans op wat sluierbewolking. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. President Donald Trump zegt dat Oekraïne met steun van de EU en de NAVO de oorlog tegen Rusland kan winnen en zijn grondgebied kan heroveren. De provincie Groningen plaatst nieuwe fluoriserende borden in de beruchte Mario Kart-bocht tussen de zuidelijke en westelijke ringweg. Het extreemrechtse geweld van afgelopen zaterdag kwam voor de AIVD en de NCTV niet onverwacht. Dan het weer nog. Morgen is het overwegend droog en zonnig met 15 tot 17 graden, maar hier en daar is er kans op wat sluierbewolking. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar Camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet. Jouw haar verdient het.
11: Ben jij dé specialist in jouw vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jouw bedrijf voor Kan Ik Het Ook. Te zien bij SBS6. Onze presentator komt langs, draait een dag mee en laat zien hoe bijzonder jouw onderneming echt is. Zo laat je heel Nederland zien wat jouw vak zo bijzonder maakt en waar jouw bedrijf echt voor staat. Meld je aan via kan ik

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Argentinië probeert een geroofd schilderij uit de Joodse goudstikkencollectie in handen te krijgen. Het gaat om het damesportret van Giuseppe Gilandi, dat in de oorlog door een nazi-ambtenaar werd gestolen. Justitie in Buenos Aires heeft de zaak geopend met steun van federale politie en Interpol. Het doek stond decennia lang op een internationale opsporinglijst en werd onlangs teruggevonden in de Argentijnse kustplaats Mar del Plata. Nederland is inmiddels ook geïnformeerd. Het Surinaamse Staatsolie organiseert in november een veiling voor vergunningen om naar olie en gas te boren voor de kust. Internationale bedrijven kunnen zowel bij opsporing als winning betrokken worden. De veiling start op 24 november en richt zich op gebieden ten zuiden en oosten van eerdere fondsen. Voor de kust van Suriname en Guinea zijn de afgelopen jaren grote olie- en gasvoorraden aangeboord met miljarden investeringen van ExxonMobil in Guyana. President Donald Trump zegt klaar te zijn voor een juridische strijd met Fed-bestuurder Lisa Cook over haar ontslag. Tijdens een vergadering in het Witte Huis stelde hij kandidaten te hebben om haar functie over te nemen. Trump verwijt Cook hypotheekfraude en benadrukt dat zij geen overtredingen mag begaan, gezien haar verantwoordelijkheid voor hypotheken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet eerder weten een mogelijk onderzoek naar de centrale bankbestuurder te willen instellen. En dan het weer. Vannacht blijft het grotendeels droog met minima van 13 tot 17 graden. De wind waait zwak tot matig langs de kust vrij krachtig. En elders is het rustig en helder weer. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles in

weer stralen. Met ervaren specialisten en slimme technieken. Wij zorgen dat uw gevel langdurig beschermd is tegen weer, verkeer, bouwwerkzaamheden en luchtvaart. Kies voor langdurige bescherming en een frisse uitstraling. Kijk op ruitenheer.nl.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Argentinië probeert een geroofd schilderij uit de Joodse goudstukkencollectie in handen te krijgen. Het Surinaamse staatsoliebedrijf organiseert in november een veiling voor vergunningen om de olie en gas te boren voor de kust. President Donald Trump zegt klaar te zijn voor een juridische strijd met vetbestuurder Lisa Cook over haar ontslag. En dan het weer. Vannacht blijft het grotendeels droog met minima van 13 tot 17 graden. De wind waait zwak tot matig langs de kust vrij krachtig. En elders is het rustig en helder weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot 150 euro. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
7: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985. Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Het Rode Kruis heeft in Gaza opnieuw twee lichamen overgedragen die voor ons aan was van overleden Israël.

0: wil daarmee de concurrentie aangaan met Google. De browser maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en is helemaal rond ChatGPT gebouwd. Atlas komt eerst uit voor Apple-computers en later ook voor Windows en mobiele apparaten. Met die stap voert OpenAI de druk op Google verder op. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanochtend vallen nog wat buien in het noordoosten en vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten. In het westen blijft het droog en daar komt de zon er juist goed door. Vanmiddag draait de wind naar het zuiden en neemt overal af. Het wordt ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Rode Kruis heeft in Gaza opnieuw twee lichamen overgedragen die volgens Hamas van overleden Israëlische gijzelaars zijn. De politie heeft beelden vrijgegeven van twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen en achterlaten van een lichaam van een 39-jarige man. Het slachtoffer werd vorige week gevonden in een gestolen auto in Boksmeer. En OpenAI heeft een eigen zoekmachine aangekondigd. Die heet ChatGPT Atlas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanochtend vallen nog wat buien in het noordoosten en vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten. In het westen blijft het droog en daar komt de zon er juist goed door. Vanmiddag draait de wind naar het zuiden en neemt overal af. Het wordt ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
12: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

0: forever.
1: Leo. Cancer.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Het Rode Kruis heeft in Gaza opnieuw 2 lichamen overgedragen die volgens Hamas van overleden Israëlische gijzelaars zijn. Als dat wordt bevestigd, dan moeten nog 13 lichamen volgen. En dat is een onderdeel van de lopende vredesdeal van de Amerikaanse president Trump. Eerder waren alle levende gijzelaars al vrijgelaten. De politie heeft beelden vrijgegeven van 2 mannen die mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen en achterlaten van een lichaam van een 39-jarige man.

0: Vanochtend vallen nog wat buien in het noordoosten en vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten. In het westen blijft het droog en daar komt de zon er juist goed door. Vanmiddag draait de wind naar het zuiden en neemt overal af. Het wordt ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
10: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
11: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com. Your car care shop.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Rode Kruis heeft in Gaza opnieuw twee lichamen overgedragen die voor ons aan was van overleden Israëlische gijzelaars zijn. De politie heeft beelden vrijgegeven van twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen en achterlaten van een lichaam van een 39-jarige man. Het slachtoffer werd vorige week gevonden in een gestolen auto in Boksmeer. En OpenAI heeft een eigen zoekmachine aangekondigd. Die heet ChatGPT Atlas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanochtend vallen nog wat buien in het noordoosten en vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten. In het westen blijft het droog en daar komt de zon er juist goed door. Vanmiddag draait de wind naar het zuiden en neemt overal af. Het wordt ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke cosmetica? De Groene Drogist heeft het. De Groene Drogist is dé plek voor 100% natuurlijke gezichtsverzorging, make-up, haarverzorging en lichaamsverzorging. Met zorg geselecteerd en met aandacht voor dierenwelzijn en het milieu. Kijk voor alle 100% natuurlijke en vegan producten op degroenedrogist.nl.
3: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors-tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
7: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
8: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
11: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
12: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. De bezetting van het goudsmidpaviljoen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is voorbij. De politie heeft 23 mensen aangehouden. De pro-Palestijnse activisten hadden het gebouw bezet uit protest tegen de samenwerking van de universiteit met de Israëlische instituten. Volgens de universiteit was er ontploffingsgevaar door speciale laboratoriumapparatuur. Burgemeester Hubert Bruls noemde de actie onacceptabel. Na afloop is het pand gecontroleerd en intussen weer veilig verklaard. In de regio's Amsterdam en Den Haag zijn meer dan 20.000 mensen dak- of thuisloos. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Daarmee heeft ruim 1% van de inwoners geen volwaardige huisvesting.

0: zonder de leeftijdsgrens van 16 jaar. Een motie van NSC en SGP om het voorstel in te trekken kreeg destijds steun van een rechtse kamermeerderheid. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en op sommige plekken wat nevelig. Hier en daar kan een spatje motregen vallen. Af en toe kan de zon even doorbreken. Vanmiddag wordt het in het noorden en noordwesten wat natter, terwijl het in het zuiden en oosten zonniger blijft. Het wordt ongeveer zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
3: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
8: Heb jij een webshop? De feestdagen staan alweer voor de deur, dus zorg dat je goed bereikbaar bent. Support Squad neemt je hele klantenservice over en garandeert 0 slechte reviews. Support Squad, wij maken klanten blij, met en zonder AI. Kijk op supportsquad.nl.
9: Private dining tot een groot feest. By Laurens creëert onvergetelijke momenten. Exclusieve catering, aankleding en perfecte service. Alles tot in de puntjes geregeld. Bruiloft, barbecue, walking dinner of bedrijfsfeest. Wij maken er een beleving van. By Laurens. Smaak, stijl en service in één. By Laurens.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De bezetting van het goudsmidpaviljoen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is voorbij. De politie heeft 23 mensen aangehouden. In de regio's Amsterdam en Den Haag zijn meer dan 20.000 mensen dak- of thuisloos. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het intrekken van de verruiming van de transgenderwet voordat de Tweede Kamer de wet volledig had behandeld was een vergissing. Dat zei NSC-Kamerlid Willem Koofs tijdens een verkiezingsdebat van regenboogorganisatie COC. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en op sommige plekken wat nevelig. Hier en daar kan een spatje motregen vallen. Af en toe kan de zon even doorbreken. Vanmiddag wordt het in het noorden en noordwesten wat natter, terwijl het in het zuiden en oosten zonniger blijft. Het wordt ongeveer zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.

Experience staat aan. Ook in Herveld. Welkom bij de radio. De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over de uitzonderlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. Van de oorspronkelijke 4 coalitiepartijen blijven alleen VVD en BBB over, nadat eerder al de PVV opstapte. NSC besloot vrijdag te vertrekken na oneenigheid over strengere sancties tegen Israël. Deskundigen wijzen erop dat het niet eerder is voorgekomen dat een partij een demissionair kabinet verlaat. Tijdens de feestweek in Abcoude is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de omgebrachte 17-jarige Lisa. Haar familie was daarbij aanwezig en liet weten diep geraakt te zijn door de steun en betrokkenheid van het dorp. Lisa kwam vorige week om het leven toen ze op de fiets vanuit Amsterdam naar huis ging. Vanwege haar dood heeft de organisatie van de feestweek het programma aangepast. En het ruimtevaartuig Starship van SpaceX is met succes gelanceerd voor een testvlucht vanaf de basis in Texas. Na een uur landde het toestel gecontroleerd in de Indische Oceaan, waar het kort daarna ontplofte. Volgens SpaceX was dat verlies voorzien. Tijdens de missie werd onder meer geoefend met het lanceren van satellieten en er is een nieuwe hitteschild getest. Starship bestaat uit 2 herbruikbare delen en is groter dan de Domtoren in Utrecht. Vanochtend is er in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog en geregeld zon. Rond 10 uur is het ongeveer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Elders in het land zijn de omstandigheden rustig en zonnig. En daarmee start de dag eigenlijk vriendelijk. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

Er is maar één radiostation. Nou ja, er zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij draaien ze echt allemaal. Classics. Experience.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over de uitzonderlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van NRC. Tijdens de feestweek in Abcoude is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de omgebrachte Lisa. Het ruimtevaartuig Starship van SpaceX is met succes gelanceerd voor een testvlucht vanaf de basis in Texas. Vanochtend is er in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog en geregeld zon. Rond 10 uur is het ongeveer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Elders in het land zijn de omstandigheden rustig en zonnig. En daarmee start de dag eigenlijk vriendelijk. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio, Radio Experience.
6: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
8: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Regen, wind of vorst, uw gevel krijgt heel wat te verduren. Bij Ruit en Heer Gevelonderhoud laten we uw gevel weer stralen. Met ervaren specialisten en slimme technieken. Wij zorgen dat uw gevel langdurig beschermd is tegen weer, verkeer, bouwwerkzaamheden en luchtvaart. Kies voor langdurige bescherming en een frisse uitstraling. Kijk op ruitenheer.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Oekraïne krijgt opnieuw minder wapens en munitie van bondgenoten. In het huidige tempo ontvangt Oekraïne dit jaar te weinig militaire steun om het wegvallen van de Amerikaanse hulp op te vangen. Opvallend zijn de verschillen binnen Europa. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben hun militaire steun juist flink opgevoerd, maar vooral landen in Zuid-Europa blijft de hulp duidelijk achter. Het duurt steeds langer voordat nieuwbouwwoningen klaar zijn nadat de bouwvergunning is uitgegeven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral in stedelijke gebieden lopen de bouwtijden op, omdat daar vaker grote appartementencomplexen worden neergezet. En die kosten simpelweg meer tijd. Gemiddeld duurt het nu bijna 2 jaar voordat een woning wordt opgeleverd, terwijl dat in 2015 nog 1,5 jaar was. Noord-Holland spant de kroon met een gemiddelde bouwtijd van 26 maanden, gevolgd door Zuid-Holland en Utrecht. In Overijssel, daar gaat het juist het snelst. Daar staat een nieuwe woning gemiddeld al na 15 maanden. In Australië mogen jongeren onder de 16 vanaf vandaag niet meer op social media. Platforms als TikTok, Instagram en Snapchat worden voor hen afgesloten. Australië is daarmee het eerste land ter wereld dat zo'n verbod invoert. De regering zegt dat ze kinderen wil beschermen tegen misinformatie, cyberpesten en de mentale en fysieke problemen die kunnen ontstaan door veelvuldig social media gebruik. Ook in Nederland klinkt regelmatig de roep om zo'n verbod, maar deskundigen blijven daar kritisch over. Het weer nog. In het oosten kan nog wat lichte regen vallen. Verder blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag is het erg zacht voor deze tijd van het jaar. Er zijn wolken, af en toe wat zon en de temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
5: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Ah, ja hoor, weer die tijd van het jaar. Voorkom startproblemen met een groene kwaliteitsaccu van Amaron. Krachtig, betrouwbaar en duurzaam. Nu verkrijgbaar bij AW Accu. Kijk en bestel op awaccu.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: als je lang geleden een wandelingetje maakte, zo gezellig, gezellig even door Detroit, was de kans heel groot dat je ze tegenkwam. Hoe kan het ook anders? Detroit Emeralds en What's the Deal?
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Hallo,
1: de
0: lieve
1: Knecht.
0: Vrienden en vriendinnen.
2: Hans de Knecht. Dit is Radio Experience. De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros.

Want dankzij Jaapie Egmond en zijn vriendenkring en die Nederlands artiesten opnieuw ingezongen. En dan kreeg je dit. De eerste de cyclus 1045. Lieve luisteraars, waarom op deze avond? Fijn dat jullie hebben aangesloten. Het komende uur is dit in Middle of the Road Show.

gaat draaien en draaien en draaien op 45 toeren. Lekker zwart vinyl, vrienden. En hartstikke milieuvriendelijk natuurlijk. Het was Dan Hartman uit de zomervakantie van 1980. Met, je mag misschien wel zeggen, de allergrootste disco-hit ever. Man, wat krijgen we hier de vloer mee vol, zeg. Dan Hartman en We Light My Fire. En zometeen een fijne vaste de keuken van Ede. Roept die maar.

0: Hoe is het met de uitsturing, mijn heren? Toch wel 0 decibel, toch? Hou is het zender 33,3 graden te heet op dit ogenblik. Hoe is er boven in de mast? Wim die mast is in. Wim die mast is in. Zo een beetje zeewind, joh. We zetten al sluizen maar open. Het was 1973 voor Chris Montez en Aino Digas.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Geschreven door Lennerdijk en Boudewijn de Groot. Boudewijn had er meer succes van. En wij de Rob de Nijs. Maak dat erop zingen voor jou.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Jouw keus in de ochtend. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.

laatst gedraaid als fan van achter de keuken gordijnen. Op de lijst die nam het plaatje op in 1973 en zette het zelfs op de LP in de uren van de middag. Al ver voordat Boudewijn de Groot er een hippie had. He? Leuk toch? Zo vinden we ze terug in de catacomben van de Middelhoofd Roadshow. The Girls Are Back in Town, voortgekomen uit Doris Day in a Pinch. Het was risqué. Laten we eens even lekker teruggaan naar 41.

0: Van DJ 1976. Ik weet het nog wel. Ik zat bij een stoffige ziekenomroep. Ja, nee, goed. Draai ik dit soort plaatjes onder andere natuurlijk. Ik heb ook gevraagd of ik iets op een boot wilde doen op de Noordzee. Maar ja, goed, die aanlegstijger die was zo ver weg als je hem op de zee zet. Dus,
1: dat is niks, en dat is ook niks, en dat is helemaal niks.
0: Natuurlijk. Dus heb ik Wim maar gestuurd, een paar jaar later.
2: Hé, Wim, zo is het ook.
0: Joe Bond, Born to Satisfy. In de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Jawel, ook via de nodige middengolfkanalen. En die zijn ook gloeiend. Welkom in ieder geval. Mede namens vrouwen en kinderen en de rest van de federatie. Is het gezellig in de studio? Ja, het is gezellig hier in de studio. Maar goed, verder zeg ik niks. Koffie is trouwens bijzonder lekker. Te veel melk, maar dat went er ook.

0: om binnenkort een paar weken richting New York te gaan, maar... Ben ik niet een beetje te oud voor die dikzo's?
1: Nee hoor.
0: Je blijft. Je blijft het oude, dus de gekken zeggen ze wel. Thank God It's Friday uit die discofilm 1978. Kom eens kijken op YouTube. Vind je hem vast zeker nog wel even terug. Hoe is het dan? Lekker, het was muziek van Love and Kisses. Dit is de Middle of the Road Show via heel veel kanalen. En ook via het bekende Facebook. Even zoeken, vrienden, Middle of the Road Show. Lekker.

afsluiten, lieve vrienden. Jawel. Goeie oude tijd. Wellicht op de J. Gels Band. Vandaag met de Roadshow. 1982 met Centerfold. Zometeen nog veel meer lekkers in de programmering. En voor wat betreft de Middle of the Roadshow, morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En ik maak. En dan geef jou nog een hele fijne.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. In een open brief wordt opgeroepen om aangifte te doen tegen universitair docent Harry Petit, dat schrijft de Telegraaf. De 113 ondertekenaars zijn studenten, hoogleraren, medewerkers en oud-studenten van de Radboud Universiteit. Ze roepen het bestuur niet alleen op aangifte te doen tegen Petit. Ze willen ook dat de docent arbeidsrechtelijk wordt aangepakt vanwege uitingen die geweld rechtvaardigen en haat aanwakkeren. Petit is een van de aanjagers van het pro-Palestijnse activisme op de Nijmeegse campus. De politie en het Openbaar Ministerie maken zich zorgen over extreem gewelddadige online chatgroepen waar ook Nederlandse jongeren aan meedoen. In die groepen worden schokkende beelden gedeeld en jongeren onder druk gezet om anderen of zichzelf iets aan te doen. Volgens onderzoeksprogramma Zembla leidde een 25-jarige man uit Eindhoven meerdere van zulke groepen op Telegram. Hij wordt verdacht van ernstige misdrijven en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. En in Nederland liggen meer dan 160 basisscholen aan wegen waar auto's 50 km per uur mogen rijden. Het gaat dan om wegen zonder vrijliggend fietspad. Dat blijkt uit cijfers van de Fietsersbond. De organisatie wil dat de maximumsnelheid rond alle basisscholen zo snel mogelijk omlaag gaat naar 30 km per uur. Volgens de bond fietsen elke dag meer dan 36.000 kinderen over zulke onveilige wegen naar school. Bij ruim de helft van de scholen is wel een zogenaamde schoolzone, maar dat is vaak niet meer dan een waarschuwingsbord. De meeste scholen aan gevaarlijke wegen vind je in Rotterdam, Almelo en Dordrecht. Het weer tenslotte. Vandaag zon en wolken. In de ochtend vallen er nog wat buien in het noordoosten. En vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten. Het wordt vanmiddag zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek. Veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.

0: Rine Ferry was dit. De Twa, dat staat voor 1, 2, 3. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth of Fire. Je weet wel, met de toen nog hele mooie Johnny Kaagman daarin. Dit zijn de Bee Gees op woensdagochtend.
1: There's

Jessica Volker was dit. Het stemgeluid van Ace of Base. Ze maakte in de 90's aardige leuke platen. Onder andere deze. Don't Turn Around. Forget Me Not. Hoorde je nog van Patrice Russian. Als je een leuke meezinger wilt aanvragen, laat het ons weten. Geef hem door. Dat kan op 06 4031 26.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een open brief wordt opgeroepen om aangifte te doen tegen universitair docent Harry Petit, dat schrijft de Telegraaf. De politie en het Openbaar Ministerie maken zich zorgen over extreem gewelddadige online chatgroepen waar ook Nederlandse jongeren aan meedoen. En in Nederland liggen meer dan 160 basisscholen aan wegen waar auto's 50 km per uur mogen rijden. Het gaat dan om wegen zonder vrijliggend fietspad. Dat blijkt uit cijfers van de Fietsersbond. De organisatie wil dat de maximumsnelheid rond alle basisscholen zo snel mogelijk omlaag gaat naar 30 km per uur. Het weer tenslotte. Vandaag zon en wolken. In de ochtend vallen er nog wat buien in het noordoosten. En vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten. Het wordt vanmiddag zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
12: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

Rolling Stones waren dit. De Honky Tonk Woman op woensdagochtend. Ook nog Live Garrett. I Was Made For Dancing van een tijdje geleden. Zet zometeen de mannen van Kiss. Met die hele grote hit. I Was Made For Loving You. Die gaan we draaien voor je. Blijf luisteren. Nu

Dit is nou gewoon zo'n tijdloos nummer, hè? Zo'n nummer wat je altijd kan horen, wat je dan nog knoeperhard zet ook. I was made for loving you, Kiss. Onlangs is er even de bandleden overleden. Gitarist, solo gitarist die bij de band actief was. Dat was Paul Daniel Fraley, beter bekend onder de naam Ace Fraley. Hij is een kleine week geleden zo'n beetje overleden, hè? 16 oktober zie ik hier staan. Dus dat is, ja, die is net, de uitvaart is net achter de rug, zeg maar. Goedemorgen, Kate Bush hoorde je ook nog zometeen. Gaan we eens even kijken welke celebrities er geboren zijn op 22 oktober. Dat is de datum van vandaag. Okay.

George Baker was dit. Little Greenback. Captain Antoneel hoorde je nog. Love Will Keep Us Together. En ook nog de Kid Laroi. So Done. De celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Helmoet Lotti. Ken je hem nog? Vlaams zanger. Ja, is een operazanger. 1969 geboren. Fleur van der Kieft, het Nederlands hockeyster. En ook een hele mooie. 1973 geboren. Shaggy. Amerikaans, Jamaicaans muzikant. Hij maakte onder andere It Wasn't Me. Geboren in 1968. Zometeen deel 2 van de show. Laat die radio lekker staan.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. ABN AMRO neemt NICI Bank over en betaalt voor zijn kleinere branchegenoot zo'n 960 miljoen euro. Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector. De Haagse Bank bestaat sinds 1945 en is gespecialiseerd in onder meer hypotheken, spaarproducten en commercieel vastgoed. Het Kazachstaanse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die LHBTI-propaganda verbiedt. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar het is waarschijnlijk dat die daar wordt ook aangenomen. Volgens de wet kunnen boetes en gevangenisstraffen tot 10 dagen worden opgelegd aan wie de regels overtreedt. De Kazachstaanse minister van Onderwijs verklaarde dat jongeren dagelijks worden blootgesteld aan informatie die volgens hem hun ideeën over familie, moraliteit en de toekomst negatief kan beïnvloeden. Eerder voerden ook Georgië en Hongarije soortgelijke wetten in. En het omstreden anti-AZC-lied Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC is verdwenen van Spotify en YouTube. Het door AI gegenereerde nummer dat zich keert tegen de komst van asielzoekerscentra bestormde afgelopen week de hitlijsten. Het is onduidelijk waarom of door wie de muziek is verwijderd. De maker, die online bekend staat als Broken Veteran, zegt op zijn YouTube-kanaal dat hij het nummer zelf niet heeft verwijderd. Het weer nog. Vanmiddag is het zeer zacht met zonnige perioden. Over het noordwesten en noorden trekt dikkere bewolking en daar is het wat minder zonnig. Het wordt 13 graden op de Wadden en 14 of 15 graden op andere plaatsen. En in het zuidoosten kan het zelfs 16 graden worden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer, opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
8: Zit jij nog vast aan een te duur zakelijk abonnement voor internet, mobiel of energie? Beterabonnement.nl regelt een contract dat echt past bij jouw bedrijf. Persoonlijk, snel en zonder kleine lettertjes. Laat je gegevens achter en bespaar vandaag nog. Beter geregeld, beter geprijsd. Ga naar beterabonnement.nl.

tijd dat de boybandjes de grond uit schoten. Timeless, One More Step. Heb ik best wel wat leuke hits gemaakt, hè. Destijds waren toen nog van die snotneusjes. Tegenwoordig zijn er aardig volwassen kerels geworden, mag ik je wel vertellen. En dit was een van de hits. Wishing I Was Lucky, hoorde je ook dan van Wet Wet Wet. Zeg zometeen nog even wat historische feitjes. Wat gebeurde er op de datum van vandaag in het verleden? En speciaal voor Ilse heb ik nog Mattia Bazar en Ticento. Ze is afgelopen zomer op vakantie geweest in Italië bij het Gardameer. En daar wil ze graag aan terugdenken als ze dat liedje van Mattia Bazar hoort. Nou, die gaan we zometeen draaien. Nu Magazine 60. No, no, no, no, no, no, no, no.

meiden van de Dolly Dots hadden er in de jaren 80 best wel succes mee met dit liedje van Manfred Mann, Do I Diddy Diddy. Mattia Bazar hadden we ook nog. Een Tincento speciaal voor Ilse, die in Italië is geweest op vakantie bij het Gardameer. Ik hoop dat het komend jaar, als we er weer naartoe gaan, net zo'n fantastische vakantie gaat worden als afgelopen jaar. Nou, dat hoop ik ook.

0: Headlines. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ABN AMRO neemt NICI Bank over en betaalt voor zijn kleinere branchegenoot zo'n 960 miljoen euro. Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector. Het Kazachstaanse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die LHBTI-propaganda verbiedt. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar het is waarschijnlijk dat die daar wordt ook aangenomen. En het omstreden anti-AZC-lied Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC is verdwenen van Spotify en YouTube. Het is onduidelijk waarom of door wie de muziek is verwijderd. Het weer nog. Vanmiddag is het zeer zacht met zonnige perioden. Over het noordwesten en noorden trekt dikkere bewolking en daar is het wat minder zonnig. Het wordt 13 graden op de Wadden en 14 of 15 graden op andere plaatsen. En in het zuidoosten kan het zelfs 16 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer, opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en we werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
6: Zit jij nog vast aan een te duur zakelijk abonnement voor internet, mobiel of energie? Beterabonnement.nl regelt een contract dat echt past bij jouw bedrijf. Persoonlijk, snel en zonder kleine lettertjes. Laat je gegevens achter en bespaar vandaag nog. Beter geregeld, beter geprijsd. Ga naar beterabonnement.nl.

duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje, dat duurt veel te lang. Davina Michel was dit. Wat een heldin is dit. Ik heb ze afgelopen jaar gezien tijdens het concert van Robbie Williams. Het deed het voorprogramma. Maar later werd ze gewoon op het podium geroepen door Robbie zelf. We hebben daar samen nog een aantal liedjes gezongen. Wat een heldin is dat, zeg. Davina Michel hoorde je. Ook nog de Pointer Sisters, de Neutron Dance, zeg Polen-Oranje. Dat is een WK-kwalificatiewedstrijd. De mannen van Ronald Koeman gaan vrijdag in Polen tegen Polen spelen. De wedstrijd gaat beginnen om 9:15.

0: Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, be fantastic.
1: Mr. Boombastic, Shaggy, kennen we ook met It Wasn't Me. Dat was overigens best wel een goede plaat ook. En deze wordt tegenwoordig weer gebruikt in een reclamespot. Dat gaat dan over een auto. Ja, over een autootje. Leuk, Shaggy was dit dus. Goedemorgen, even wat historische feitjes. Nou, er gebeurde niet zo gek veel. We hebben een tweetal dingen voor je opgezocht. 12 november 1948. Het tribunaal van Tokio veroordeelt 7 Japanse leiders tot de doodstraf. Dit voor hun aandeel in de Tweede Wereldoorlog. En dan 2004 in Leeuwarden wordt een wereldrecord vallende domino-stenen gebroken. En dat gebeurt bij Domino Day 2004. Er vallen 3.902.000

Muziek van The Sweet hoorde je uit de jaren 70. Dit was Wigwam Bam. Dit was overigens de show voor deze woensdag. Dankjewel voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Even na 10 uur in de ochtend. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent. En ik wens je smakelijk eten voor zometeen. Tot morgen.

0: is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. Ongeveer de helft van de FVD-stemmers is tegen een verbod op partijen die de rechtsstaat ondermijnen. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP onder ruim 13.000 mensen. Ook een derde van de SGP-stemmers en een kwart van de PVV-stemmers zijn tegen zo'n verbod. Vooral jongeren en mannen zijn vaker tegen een verbod, terwijl de meeste ouderen het juist wel steunen. Een nieuw klimaatrapport waarschuwt dat de wereld te langzaam verduurzaamt om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Onderzoekers zien vooruitgang op sommige gebieden, maar het tempo is alarmerend ontoereikend. Vooral het afbouwen van steenkool en het tegengaan van ontbossing moet veel sneller gebeuren. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn minstens 6 mensen omgekomen, waaronder 2 kinderen, en raakten 17 mensen gewond. Dit meldt president Zelensky. Vooral energiefaciliteiten en huizen in Kiev kwamen onder vuur te liggen, waardoor stroomuitval ontstond. Zelensky benadrukt dat Rusland niet genoeg druk voelt en roept de internationale gemeenschap op tot nieuwe sancties. Daarnaast vraagt hij opnieuw om lange afstandswapens, zodat Oekraïne doelen diep in Rusland kan raken. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. Er kan nog een lichte bui vallen, maar in het noorden schijnt later in de middag de zon wat vaker. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.

0: Nieuws. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ongeveer de helft van de FVD-stemmers is tegen een verbod op partijen die de rechtsstaat ondermijnen. Een nieuw klimaatrapport waarschuwt dat de wereld te langzaam verduurzaamt om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn minstens 6 mensen omgekomen, waaronder 2 kinderen, en raakten 17 mensen gewond. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. Er kan nog een lichte bui vallen, maar in het noorden schijnt later in de middag de zon wat vaker. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
6: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
10: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
11: Wat begint als een heel klein gaatje kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. De achternaam die het vaakst voorkomt op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer is De Boer, gevolgd door Van Dijk, De Jong, Jansen, Brouwer en Kastelein. Bijna 1000 achternamen komen slechts 1 keer voor. De populairste voornaam is Jan, gevolgd door Peter en Henk. Bij vrouwen staat Inge bovenaan, maar Marieke, Judith en Nathalie komen ook vaak voor. De naam De Boer komt opvallend genoeg niet voor bij de boerburgerbeweging. Er komt geen ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zegt Trump. Het mislukken van de bijeenkomst heeft volgens hem met timing te maken. Trump is momenteel in Zuid-Korea, waar hij de spanningen met Noord-Korea wil bespreken en met president Lee afspraken wil maken over brandstof voor Zuid-Koreaanse nucleaire onderzeeërs. Het doel is defensief, niet om kernwapens te bouwen. Het Nederlandse Rode Kruis roept kiezers in een opiniestuk in het AD op om bij het stemmen te denken aan mensen in nood. Directeur Harm Goossens benadrukt dat honderdduizenden Nederlanders onvoldoende voedsel, onderdak en medische zorg hebben. Hij vraagt iedereen te bedenken hoe je zelf geholpen wilt worden. Het Rode Kruis geeft als neutrale hulporganisatie geen stemadvies, maar wil dat deze groep in de politiek niet wordt vergeten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten bewolkt en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten blijft het droog en schijnt soms de zon. De wind waait matig, maar aan zee vrij krachtig met windkracht 5 tot 6. Het wordt ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Steeds meer wetten, controle en richtlijnen zorgen ervoor dat hardwerkende Nederlanders net zoals jij steeds meer vastlopen.
6: Het geldsysteem is er niet voor ons. Het is van de bankiers die zichzelf ermee verrijken.
7: Doordat banken geld blijven drukken, kunnen jongeren zoals ik niet aan een woning komen.
8: Die overheid is er niet voor ons. En daarom is het tijd voor de Zaag te Den Haag.
9: Stem op de Libertaire Partij. Lijst 19.
10: Ik ga zagen!
11: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
14: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
13: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
15: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
16: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
17: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De achternaam die het vaakst voorkomt op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer is De Boer. Er komt geen ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het Nederlandse Rode Kruis roept kiezers in een opiniestuk in het AD op om bij het stemmen te denken aan mensen in nood. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten bewolkt en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten blijft het droog en schijnt soms de zon. De wind waait matig, maar aan zee vrij krachtig met windkracht 5 tot 6. Het wordt ongeveer 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud. Volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Steeds meer wetten, controle en richtlijnen zorgen ervoor dat hardwerkende Nederlanders, net zoals jij, steeds meer vastlopen.
4: Het geldsysteem is er niet voor ons. Het is van de bankiers die zichzelf ermee verrijken.
5: Doordat banken geld blijven drukken, kunnen jongeren zoals ik niet aan een woning komen.
6: Die overheid is er niet voor ons. En daarom is het tijd voor de Zaag in Den Haag.
7: Stem op de Libertaire Partij. Lijst 19.
8: Ik ga zagen!
9: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
12: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
11: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
13: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
14: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
15: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. Vitesse krijgt de proflicentie terug. Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de Arnhemse club ten onrechte was uitgesloten van betaald voetbal. De KNVB nam de beslissing onder hoge tijdsdruk en niet zorgvuldig genoeg. Volgens de rechters mocht de licentie niet worden ingetrokken en had Vitesse waarschijnlijk gelijk gekregen in een bodemprocedure. De club behoudt voorlopig zijn profstatus. Cabaretier Jochem Meijer heeft nieuwe tumoren in zijn ruggenmerg ontdekt. Dit kwam aan het licht na een jaarlijkse controlescan, 15 jaar nadat hij in 2011 werd geopereerd aan een goedaardige tumor in zijn ruggenmerg. Op korte termijn is er geen gevaar, maar in de toekomst moeten ze mogelijk verwijderd worden. Meijer voelt zich goed en gaat volgende week weer op tournee. De goudprijs breekt record na record en is woensdag met 0,4% gestegen. De prijs is nu bijna $3547 per troy ounce. Beleggers zoeken naar veilige havens na een verkoopgolf op de aandelen- en obligatiemarkten. De goudprijs is dit jaar met meer dan een derde gestegen, mede door zorgen over de Amerikaanse Federal Reserve en de staatsschulden in ontwikkelde landen. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een onstuimige dag met veel bewolking en stevige wind. Aan het einde van de middag zijn er buien met kans op onweer en zware windstoten, vooral tijdens de avondspits. De maximumtemperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
5: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
6: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
7: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vitesse krijgt de proflicentie terug. Cabaretier Jochem Meijer heeft nieuwe tumoren in zijn ruggenmerg ontdekt. De goudprijs breekt record na record en is woensdag met 0,4% gestegen. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een onstuimige dag met veel bewolking en stevige wind. Aan het einde van de middag zijn er buien met kans op onweer en zware windstoten. Vooral tijdens de avondspits. De maximumtemperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. In de 4 grootste gemeenten heeft tot nu toe ongeveer 25% tot 33% van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De percentages verschillen iets per stad. In Utrecht is de opkomst het hoogst met 34%. In Amsterdam en Den Haag 27,6% en in Rotterdam 24,8%. Ook in andere grote steden, zoals Groningen en Eindhoven, ligt de opkomst rond de 28 tot 32%. Israël verbiedt het Rode Kruis om gedetineerde Palestijnen te bezoeken die het land ziet als onwettige strijders. Minister van Defensie Israël Katz zegt dat zulke bezoeken de nationale veiligheid kunnen schaden. De wet uit 2002 maakt het mogelijk om mensen voor onbepaalde tijd vast te zetten zonder proces. Mensenrechtenorganisaties noemen dat onrechtvaardig. Ongeveer 2700 Palestijnen zaten vast onder deze regeling. Er komt geen ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zegt Trump. Het mislukken van de bijeenkomst heeft volgens hem met timing te maken. Trump is momenteel in Zuid-Korea, waar hij de spanningen met Noord-Korea wil bespreken en met president Lee afspraken wil maken over brandstof voor Zuid-Koreaanse nucleaire onderzeeërs. Het doel is defensief, niet om kernwapens te bouwen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten bewolkt en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten blijft het droog en schijnt soms de zon. De wind waait matig, maar aan zee vrij krachtig met windkracht 5 tot 6. Het wordt ongeveer 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
4: Steeds meer wetten, controle en richtlijnen zorgen ervoor dat hardwerkende Nederlanders, net zoals jij, steeds meer vastlopen.
5: Het geldsysteem is er niet voor ons. Het is van de bankiers die zichzelf ermee verrijken.
6: Doordat banken geld blijven drukken, kunnen jongeren zoals ik niet aan een woning komen.
7: Die overheid is er niet voor ons. En daarom is het tijd voor de Zaag te Den Haag.
8: Stem op de Libertaire Partij. Lijst 19.
9: Ik ga zagen!
10: Investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
13: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
12: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
14: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
15: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de vier grootste gemeenten heeft tot nu toe ongeveer een kwart tot een derde van de kiesgerechtigden gestemd. Israël verbiedt het Rode Kruis om gedetineerde Palestijnen te bezoeken die het land ziet als onwettige strijders. Er komt geen ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten bewolkt en kan er wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten blijft het droog en schijnt soms de zon. De wind waait matig, maar aan zee vrij krachtig met windkracht 5 tot 6. Het wordt ongeveer 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud. Volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Steeds meer wetten, controle en richtlijnen zorgen ervoor dat hardwerkende Nederlanders, net zoals jij, steeds meer vastlopen.
4: Het geldsysteem is er niet voor ons. Het is van de bankiers die zichzelf ermee verrijken.
5: Doordat banken geld blijven drukken, kunnen jongeren zoals ik niet aan een woning komen.
6: Die overheid is er niet voor ons. En daarom is het tijd voor de Zaag te Den Haag.
7: Stem op de Libertaire Partij. Lijst 19.
8: Ik ga zagen!
9: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
10: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
9: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
11: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
12: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
13: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
14: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. Het KNMI geeft donderdagavond code oranje in het westen van het land vanwege storm Benjamin, die zeer zware windstoten kan veroorzaken. Vooral het zuidwesten voelt de storm eerst, later breidt het uit naar de rest van het land, waar code geel geldt. Aan de kust kunnen windstoten van 120 km per uur voorkomen en landinwaarts zo'n 80 tot 90 km per uur. Het KNMI waarschuwt voor gevaar, schade en verkeershinder. NAVO-schepen hebben het Russische oorlogsschip Vice-Admiraal Kulakov gevolgd. Het schip voer via de Noordzee en het kanaal naar het westen en de bestemming is onbekend. Een Nederlandse NH90-helikopter, de Britse torpedojager HMS Duncan en de Franse marine hielpen bij de monitoring. Het is de eerste keer dat een Brits schip zo'n operatie uitvoerde onder direct NAVO-bevel, bedoeld om de veiligheid van internationale wateren te waarborgen. Spanje komt binnenkort met een lijst van symbolen uit de tijd van dictator Franco die uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Premier Pedro Sanchez zegt dat de lijst voor eind november wordt bekendgemaakt, precies 50 jaar na Franco's dood. Ondanks eerdere acties zijn er nog veel verwijzingen naar het fascistische regime, zoals straatnamen en monumenten. Volgens een actiegroep gaat het om ongeveer 6000 symbolen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. Er kan nog een lichte bui vallen, maar in het noorden schijnt later in de middag de zon wat vaker. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is...
0: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radio1.nl.

0: lekkerste muziekmix. Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het KNMI geeft donderdagavond code oranje in het westen van het land vanwege storm Benjamin. NAVO-schepen hebben het Russische oorlogsschip Vice-Admiraal Kulakov gevolgd. Spanje komt binnenkort met een lijst van symbolen uit de tijd van dictator Franco die uit het straatbeeld moeten verdwijnen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. Er kan nog een lichte bui vallen, maar in het noorden schijnt later in de middag de zon wat vaker. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Zij je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifbuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
3: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot en met vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. De VN-klimaatchef Simon Steel dringt er bij landen op aan snel hun vernieuwde klimaatplannen in te leveren. Slechts 12 landen hebben dit jaar hun doelstellingen voor 2035 ingediend, terwijl dit wel verplicht is volgens het Klimaatakkoord van Parijs. Grote uitstoters als China, India en de EU ontbreken nog. De plannen zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering en voor economische groei. Illegale online verkoop van medicijnen neemt sterk toe. Vooral pillen voor afvallen, diabetes en pijnstilling. Verschillende instanties waarschuwen dat deze middelen levensgevaarlijk kunnen zijn. Ze bevatten vaak verkeerde of schadelijke stoffen. In maart overleed een man in Amsterdam na vervalste oxycodon. Ondanks het offline halen van sites blijft het aanbod groeien. Het advies is om altijd eerst naar je huisarts te gaan. Vitesse krijgt de proflicentie terug. Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de Arnhemse club ten onrechte was uitgesloten van betaald voetbal. De KNVB nam de beslissing onder hoge tijdsdruk en niet zorgvuldig genoeg. Volgens de rechters mocht de licentie niet worden ingetrokken en had Vitesse waarschijnlijk gelijk gekregen in een bodemprocedure. De club behoudt voorlopig zijn profstatus. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een onstuimige dag met veel bewolking en stevige wind. Aan het einde van de middag zijn er buien met kans op onweer en zware windstoten. Vooral tijdens de avondspits. De maximumtemperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De VN-klimaatchef Simon Steele dringt er bij landen op aan snel hun vernieuwde klimaatplannen in te leveren. Illegale online verkoop van medicijnen neemt sterk toe. Vitesse krijgt de proflicentie terug. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een onstuimige dag met veel bewolking en stevige wind. Aan het einde van de middag zijn er buien met kans op onweer en zware windstoten. Vooral tijdens de avondspits. De maximumtemperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
3: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Luisteraars in Wageningen. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die gepland stond voor volgend jaar, gaat niet door, meldt de Telegraaf. In 2027 is de bezuiniging deels van de baan, dan betalen gemeenten een deel. Voor 2028 is er nog geen oplossing. De korting, 10% van het totale OV-budget, leidde eerder tot acties van vervoersbedrijven. Met het voorlopig terugdraaien lijken verdere acties van de baan. De VN-klimaatchef Simon Steel dringt er bij landen op aan snel hun vernieuwde klimaatplannen in te leveren. Slechts 12 landen hebben dit jaar hun doelstellingen voor 2035 ingediend, terwijl dit wel verplicht is volgens het Klimaatakkoord van Parijs. Grote uitstoters als China, India en de EU ontbreken nog. De plannen zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering en voor economische groei. Reddingsteams in Darfur hebben 100 lichamen geborgen na een aardverschuiving die een dorp in het Mara-gebergte heeft bedolven. Naar schatting zijn meer dan 1000 mensen omgekomen. Er is slechts 1 overlevende gevonden. Artsen zonder grenzen en de VN hebben nog geen volledig overzicht van de schade, omdat het gebied door gevechten slecht toegankelijk is. Het weer. Eerst kunnen er nog een aantal stevige regen- en onweersbuien voorkomen. Later vanavond wordt het droger. De wind wordt dan zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot hard. Vannacht zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen eerst droog met zon en bewolking, later buien en kans op onweer. En 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
7: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen. Zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en super lekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06-4000-31-26. 06-4000-31-26.

0: Melvin Jacobs. Zaterdagavond 10 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die gepland stond voor volgend jaar, gaat niet door. De VN-klimaatchef Simon Steele dringt er bij landen op aan snel hun vernieuwde klimaatplannen in te leveren. Slechts 12 landen hebben dat gedaan tot nu toe. En reddingsteams in Darfur hebben 100 lichamen geborgen na een aardverschuiving die een dorp in het Mara-gebergte heeft bedolven. Het weer. Eerst kunnen er nog een aantal stevige regen- en onweersbuien voorkomen. Later vanavond wordt het droger. De wind wordt dan zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot hard. Vannacht zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen eerst droog met zon en bewolking, later buien en kans op onweer en 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
3: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Belgische premier Bart de Wever zwak vanwege de voorwaardelijke erkenning van Palestina. Volgens Israëlische media zegt hij dat de Wever terrorisme probeert te sussen door Israël op te offeren. België besloot deze week samen met sancties tegen Israël tot erkenning onder voorwaarden, zoals vrijlating van gijzelaars en ontwapening van Hamas. Netanyahu leverde eerder soortgelijke kritiek op andere buitenlandse leiders die Palestina wilden erkennen. De bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die gepland stond voor volgend jaar, gaat niet door, meldt de Telegraaf. In 2027 is de bezuiniging deels van de baan, dan betalen gemeenten een deel. Voor 2028 is er nog geen oplossing. De korting, 10% van het totale OV-budget, leidde eerder tot acties van vervoersbedrijven. Met het voorlopig terugdraaien lijken verdere acties van de baan. Illegale online verkoop van medicijnen neemt sterk toe. Het gaat dan vooral om pillen voor afvallen, diabetes en pijnstilling. Verschillende instanties waarschuwen dat deze middelen levensgevaarlijk kunnen zijn. Ze bevatten vaak verkeerde of schadelijke stoffen. In maart overleed een man in Amsterdam na het innemen van nagemaakte oxycodon. Ondanks het offline halen van sites blijft het aanbod groeien. Het advies is om altijd eerst naar je huisarts te gaan. Het weer. Eerst kunnen er nog een aantal stevige regen- en onweersbuien voorkomen. Later vanavond wordt het droger. De wind wordt dan zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot hard. Vannacht zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen eerst droog met zon en bewolking, later buien en kans op onweer. En 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Lekker eten bestellen van de beste lokale restaurants, vers en warm bij jou op tafel? Dat doe je voortaan via bestellenbij.nl. Opgericht door bezorgers met liefde voor het vak. In samenwerking met lokale restaurants. Een eerlijk alternatief voor de beste verse maaltijd. Proef het verschil op bestellenbij.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65, The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience.
3: Dit is Radio Experience. Headlines.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Belgische premier Bart De Wever zwak genoemd vanwege de voorwaardelijke erkenning van Palestina. De bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die gepland stond voor volgend jaar, gaat niet door. En de illegale online verkoop van medicijnen neemt sterk toe. Het gaat dan vooral om pillen voor afvallen, diabetes en pijnstilling. Het weer. Eerst kunnen er nog een aantal stevige regen- en onweersbuien voorkomen. Later vanavond wordt het droger. De wind wordt dan zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot hard. Vannacht zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen eerst droog met zon en bewolking, later buien en kans op onweer. En 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Radio, Radio Experience.
5: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
6: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Nog een uur en dan kan het tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van start gaan. Dan wordt er ook de uitslag van de eerste exit poll bekendgemaakt. Dit jaar kiest 2/3 van de gemeenten voor snel tellen. Daarbij wordt eerst alleen per partij geteld. Op die manier wordt het mogelijk om sneller uitslagen te kunnen melden vanavond. Het voorlopige opkomstpercentage is lager dan in 2023 met 48%. Orkaan Melissa heeft op Jamaica voor enorme verwoesting gezorgd. Grote delen van het eiland zitten zonder stroom of communicatie en het westen staat onder water. Huizen zijn verwoest en steden zoals Montego Bay zijn deels onbereikbaar. Premier Andrew Holness heeft Jamaica uitgeroepen tot rampgebied. Hoewel nog geen doden zijn bevestigd, vrezen autoriteiten voor slachtoffers. Met windsnelheden tot 298 km per uur is dit de zwaarste orkaan in de moderne geschiedenis van Jamaica. Een man van 60 uit Zevenaar is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van zijn 42-jarige vrouw en het laten verdwijnen van haar lichaam. De vrouw wordt sinds december 2023 vermist. Er werden bloedsporen gevonden met haar DNA in het huis en de auto van de man. De rechter acht bewezen dat Ludwig K. zijn partner heeft gedood en noemt het leed voor de kinderen onherstelbaar. Het weer. Vanuit het westen trekt een regengebied over. In het zuiden volgt die regen pas later vanavond. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Later vanavond opklaringen en 7 tot 9 graden. Morgen veel zon, maar ook enkele buien, met name in het noorden en maxima rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro. Zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud. Volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Steeds meer wetten, controle en richtlijnen zorgen ervoor dat hardwerkende Nederlanders, net zoals jij, steeds meer vastlopen.
7: Het geldsysteem is er niet voor ons. Het is van de bankiers die zichzelf ermee verrijken.
8: Doordat banken geld blijven drukken, kunnen jongeren zoals ik niet aan een woning komen.
9: Die overheid is er niet voor ons. En daarom is het tijd voor de Zaag in Den Haag.
10: Stem op de Libertaire Partij. Lijst 19.
11: Ik ga zagen!
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
14: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
13: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
15: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
16: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
17: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Om 9 uur kan worden begonnen met het tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dan volgt ook de uitslag van de eerste exit poll. Orkaan Melissa heeft op Jamaica voor enorme verwoesting gezorgd. Grote delen van het eiland zitten zonder stroom of communicatie en het westen staat onder water. En een man van 60 uit Zevenaar is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van zijn 42-jarige vrouw en het laten verdwijnen van haar lichaam. Het weer. Vanuit het westen trekt een regengebied over. In het zuiden volgt die regen pas later vanavond. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Later vanavond opklaringen en 7 tot 9 graden. Morgen veel zon, maar ook enkele buien, met name in het noorden en maxima rond 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
3: Steeds meer wetten, controle en richtlijnen zorgen ervoor dat hardwerkende Nederlanders, net zoals jij, steeds meer vastlopen.
4: Het geldsysteem is er niet voor ons. Het is van de bankiers die zichzelf ermee verrijken.
5: Doordat banken geld blijven drukken, kunnen jongeren zoals ik niet aan een woning komen.
6: Die overheid is er niet voor ons. En daarom is het tijd voor de Zaag in Den Haag.
7: Stem op de Libertaire Partij. Lijst 19.
8: Ik ga zagen!
9: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
12: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
11: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
13: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
14: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
15: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De inzamelingsactie Wij eisen de nacht op neemt geen nieuwe donaties meer aan. Na 5 dagen staat de teller op meer dan een 500.000 euro. Initiatiefneemster Danique de Jong wil eerst een plan maken voor de besteding van het geld. De actie is gestart na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude en moet aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen. Het streefbedrag van 12.000 euro werd al binnen enkele uren gehaald. Het Van Gogh Museum in Amsterdam dreigt te moeten sluiten als de overheid niet bijdraagt aan grootschalig onderhoud. Dat heeft directeur Emily Gordenker gezegd tegen de New York Times. Het gebouw is verouderd, mist veiligheid, duurzaamheid en klimaatbeheersing. Het museum wil in 2028 starten met een 104 miljoen euro kostend herstelplan, maar de overheid draagt minder bij dan nodig. Volgens het ministerie is de eerder toegezegde subsidie voldoende. Het museum heeft een rechtszaak aangespannen over de kwestie. Vanwege de grote maatschappelijke impact heeft het Openbaar Ministerie besloten strafrechtelijk onderzoek te doen naar het datalek bij Laboratorium Clinical Diagnostics. Hackers kregen gegevens van ruim 485.000 vrouwen uit het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in handen, waaronder namen en BSN-nummers. Een deel verscheen op het dark web. Het lab betaalde losgeld en later wilden de criminelen opnieuw losgeld om te voorkomen dat de gegevens openbaar werden gemaakt. Die eis werd later ingetrokken. Het weer. Het blijft vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Aan de westkust is een kans op een bui. Morgen, naast wat zon en wolkenvelden, ook kans vooral in de middag op stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Hey, horecaondernemer. Ik begrijp je. Echt. Hoe hou je het vol zonder nieuw personeel? Simpel. Transformeer jouw collega's tot veelzijdige krachten en leid ze op tot horecahelden die jouw zaak laten knallen. Kijk op svo.nl/horecaheld voor onze opleidingen.

René Huizinga. Zaterdagavond, 6 uur. De zaterdagavondstart. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65, The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De inzamelingsactie Wij eisen de nacht op neemt geen nieuwe donaties meer aan. Met meer dan een €500.000 op de teller wil de initiatiefneemster nu eerst een plan maken voor de besteding van het geld. Het Van Gogh Museum in Amsterdam dreigt te moeten sluiten als de overheid niet extra bijdraagt aan grootschalig onderhoud. Dat heeft de directeur van het museum gezegd. En vanwege de grote maatschappelijke impact heeft het Openbaar Ministerie besloten tot strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij Laboratorium Clinical Diagnostics. Het weer, het blijft vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Aan de westkust is een kans op een bui. Morgen, naast wat zon en wolkenvelden, ook kans vooral in de middag op stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot €9.000 per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: In Den Helder oefenen speciale eenheden uit 17 NAVO-landen met zeedrones tijdens de oefening met de naam Bold Machina. Doel is het beschermen van onderzeese infrastructuur tegen mogelijke Russische sabotage, zoals vorig jaar in de Oostzee. Nederland organiseert de training die een week zal duren. Naast militairen zijn ook particuliere bedrijven aanwezig om technologie te presenteren die kan bijdragen aan de inzet en ontwikkeling van zeedrones voor defensieve doeleinden. Bij een Koranverbranding in het AZC in Hoofddorp, georganiseerd door Pegida-voorman Edwin Wagensveld, raakten tegendemonstranten in botsing met de politie. Er werd gegooid met vuurwerk, stenen en glas. De rechtbank had de actie onder strikte voorwaarden toegestaan. Wagensveld en de organisator vluchtten na 12 minuten een politiebureau binnen. Bij de actie vond er één arrestatie plaats. En na een bommelding bij het UWV-kantoor in Heerlen is er niets aangetroffen. Het centrum werd urenlang deels ontruimd en zo'n 100 mensen werden opgevangen in het Parkstad Limburg Theater. Ook het station werd gesloten en treinverkeer lag tot 8:30 vanavond stil. Het team Explosieve Veiligheid onderzocht het pand met honden en drones. Uiteindelijk bleek het om een valse melding te gaan en werd het gebouw vrijgegeven. Het weer tot slot. In de nachtelijke uren is het in het noorden deels helder, elders bewolkt met temperaturen van 8 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen blijft het zuiden bewolkt met soms lichte regen in het zuidoosten. Elders is het droog met zon, vooral in het noorden van het land. De temperaturen lopen morgen op tot zo'n 16 à 17 graden, maar aan de kust blijft het fris door een noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
3: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
10: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
11: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het weer tot slot. In de nachtelijke uren is het in het noorden deels helder, elders bewolkt met temperaturen van 8 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen blijft het zuiden bewolkt met soms lichte regen in het zuidoosten. Elders is het droog met zon, vooral in het noorden van het land. De temperaturen lopen morgen op tot zo'n 16 à 17 graden, maar aan de kust blijft het fris door een noordoostenwind. Het weer tot slot. In de nachtelijke uren is het in het noorden deels helder, elders bewolkt met temperaturen van 8 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen blijft het zuiden bewolkt met soms lichte regen in het zuidoosten. Elders is het droog met zon, vooral in het noorden van het land. De temperaturen lopen morgen op tot zo'n 16 à 17 graden, maar aan de kust blijft het fris door een noordoostenwind.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio. Radio Experience.
3: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Lekker eten bestellen van de beste lokale restaurants. Vers en warm bij jou op tafel. Dat doe je voortaan via bestellenbij.nl. Opgericht door bezorgers met liefde voor het vak. In samenwerking met lokale restaurants. Een eerlijk alternatief voor de beste verse maaltijd. Proef het verschil op bestellenbij.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
8: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
9: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. 14 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad noemen de hongersnood in Gaza een door mensen veroorzaakte crisis en eisen dat Israël noodhulp onbeperkt toelaat. Alleen de Verenigde Staten weigerden mee te tekenen. De raad roept ook op tot een permanent staakt het vuren en vrijlating van gijzelaars. Israëlische premier Netanyahu noemde het VN-rapport over hongersnood een leugen en wees Hamas aan als schuldige. Bij de schietpartij in een kerk bij een katholieke school in Minneapolis zijn zeker 2 kinderen omgekomen van 8 en 10 jaar oud. Ook de schutter maakte een einde aan zijn leven. 17 anderen raakten gewond, waaronder 14 kinderen. 7 daarvan verkeren in kritieke toestand. De dader, een jonge twintiger met 3 wapens, schoot door ramen van de kerk tijdens een mis. Het motief van de schutter is nog onbekend. De inzamelingsactie Wij eisen de nacht op neemt geen nieuwe donaties meer aan. Na 5 dagen staat de teller op meer dan €500.000. Initiatiefneemster Danique de Jong wil eerst een plan maken voor de besteding van het geld. De actie is gestart na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude en moet aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen. Het streefbedrag van €12.000 werd al binnen enkele uren gehaald. Het weer, het blijft vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Aan de westkust is een kans op een bui. Morgen, naast wat zon en wolkenvelden, ook kans vooral in de middag op stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot €9.000 per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Alle leden van de VN-veiligheidsraad, behalve de Verenigde Staten, noemen de hongersnood in Gaza een door mensen veroorzaakte crisis en eisen dat Israël noodhulp onbeperkt toelaat. Bij een schietpartij in een kerk bij een katholieke school in Minneapolis zijn zeker 2 kinderen omgekomen. 7 kinderen verkeren in kritieke toestand. En de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op neemt geen nieuwe donaties meer aan. Met meer dan 500.000 euro op de teller wil de initiatiefnemer nu eerst een plan maken voor de besteding van het geld. Het weer, het blijft vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Aan de westkust is een kans op een bui. Morgen, naast wat zon en wolkenvelden, ook kans vooral in de middag op stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In Italië hebben berichten over de Israëlische onderschepping van een vloot met activisten richting Gaza tot flinke onrust geleid. In diverse steden gingen mensen de straat op en vakbonden kondigden voor vrijdag een solidariteitsstaking aan. Een grote vakbond noemde het optreden tegen schepen met Italiaanse staatsburgers aan boord uiterst ernstig en kreeg bijval van kleinere bonden. In Napels werd treinverkeer verstoord en in Rome hield de politie grootschalig toezicht bij station Termini. Ook in Brussel zijn pro-Palestijnse demonstranten massaal de straat op gegaan. De wereld verliest een wetenschappelijk icoon. De Britse antropologe Jane Goodall is op 91-jarige leeftijd overleden in Californië, waar ze op dat moment lezingen gaf. Goodall werd beroemd door haar baanbrekend onderzoek naar het leven van chimpansees in Tanzania. Ze was daarnaast een onvermoeibare pleitbezorger voor natuurbehoud en het herstel van ecosystemen, waarmee ze wereldwijd een inspiratiebron bleef. Op de EU-top in Kopenhagen hebben regeringsleiders gesproken over een plan om Oekraïne 140 miljard euro te lenen uit bevroren Russische tegoeden. Rusland zou het geld alleen terugkrijgen als het oorlogsschade aan Oekraïne vergoedt. Aanvankelijk waren er veel juridische en financiële bezwaren, maar bijna 3 jaar na het bevriezen van de tegoeden neemt de terughoudendheid snel af door de voortdurende oorlog. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 3 graden in het oosten en 8 graden in het zuidwesten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met maxima tussen de 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
8: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
9: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Zijn de headlines uit het nieuws. In Italië hebben berichten over de Israëlische onderschepping van een vloot met activisten richting Gaza tot flinke onrust geleid. In diverse steden gingen mensen de straat op. De Britse antropologe Jane Goodall is op 91-jarige leeftijd overleden in Californië, waar ze op dat moment lezingen gaf. En op de EU-top in Kopenhagen hebben regeringsleiders gesproken over een plan om Oekraïne 140 miljard euro te lenen, wat afkomstig is uit bevroren Russische tegoeden. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 3 graden in het oosten en 8 graden in het zuidwesten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met maxima tussen de 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio, Radio Experience.
6: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
9: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
10: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
11: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.

0: is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De Verenigde Staten hebben voor de kust van Venezuela een olietanker onderschept en in beslag genomen. Volgens media stond het schip op een sanctielijst. President Trump heeft de actie bevestigd, maar gaf verder geen details. De inbeslagname kan de spanningen tussen beide landen verder verhogen en de export van olie uit het land beïnvloeden. De Amerikaanse regering voert de druk op Venezuela op omdat ze Maduro niet erkent als rechtmatige leider en hem van criminele activiteiten beschuldigt. In Frankrijk zijn 20 mensen aangehouden vanwege het kopen van illegale sekspoppen met kinderlijk uiterlijk. 5 verdachten waren al bekend bij de politie vanwege pedofiele praktijken. Het onderzoek volgde op een affaire waarbij dergelijke poppen via websites als Shein en AliExpress werden aangeboden. Franse autoriteiten willen Shein blokkeren naar aanleiding van deze zaak. Ook IJsland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De IJslandse omroep zegt dat het publieke debat over de deelname van Israël meespeelt. Er zou geen vreugde of vrede zijn bij deelname. Na de finale van 2025 uitte IJsland al zorgen over Israël, dat veel publiekspunten kreeg via een door de regering gefinancierde promotiecampagne. Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland doen ook niet mee. Tot slot het weer. Het is zo'n 5 tot 7 graden. Vooral in het zuiden later vanochtend mogelijk wat mist. Vandaag overdag zien we af en toe de zon. De wind waait uit zuid tot zuidwestelijke richting en is matig. En het wordt vandaag maximaal 9 tot 10 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op Riemen&Co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.

0: Welkom luisteraars in Lienden. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de kust van Venezuela een olietanker onderschept en in beslag genomen. In Frankrijk zijn 20 mensen aangehouden vanwege het kopen van illegale sekspoppen met kinderlijk uiterlijk. Het gaat om poppen die eerder via websites als Shein en AliExpress werden aangeboden. En schrijfster Anja Meulenbelt krijgt de PC Hoofdprijs 2026 voor beschouwend proza. Tot slot het weer. Het is zo'n 5 tot 7 graden. Vooral in het zuiden later vanochtend mogelijk wat mist. Vandaag overdag zien we af en toe de zon. De wind waait uit zuid tot zuidwestelijke richting en is matig. En het wordt vandaag maximaal 9 tot 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren. In eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
3: Waarom zei Jezus zelf nooit iets negatiefs over homo's? Was dat misschien een ongelukkig toeval? Nee, beslist niet. Lees daarom het baanbrekende boek Gay is Okay en laat u overtuigen. Volgens een deskundige recensent zelfs een radicale gamechanger en een absolute aanrader. Nu verkrijgbaar in diverse boekhandels en webshops. Gay is Okay. Jezus en Mozes eindelijk begrepen.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Europese bedrijven hebben nog steeds moeite om exportvergunningen te krijgen voor zeldzame aardmetalen uit China. Dat zei de voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel in China. De grondstoffen zijn cruciaal, onder andere voor defensie, computers, windmolens en elektrische auto's. China voerde de plicht sinds april in als vergelding voor Amerikaanse importheffingen. Volgens de Europese Kamer van Koophandel zijn van ruim 140 vergunningaanvragen sinds de nieuwe regels slechts een kwart ingewilligd. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft een vorm van huidkanker. Hij werd in Brasilia opgenomen met hik, braakklachten en duizeligheid, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Bij onderzoek werd een carcinoom vastgesteld. Bolsonaro moet de komende tijd terugkomen voor controles en nazorg. Vorige week kreeg hij van het Hoge Rechtshof ruim 27 jaar cel opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij een